pas, maar dat, ik weet niet of dat waar is. Maar die hebben we dus niet bezocht. Maar we zijn in het museum gegaan. Het was heel erg goed georganiseerd daar. Ondanks dat je in het Franstalige deel... Het Franstalige deel ligt in België... spraken de mensen die daar werkten vloeiend vier talen. Frans, Nederlands, Engels en Duits. Ik was heel onder de indruk. In Normandië zijn we naar de Duitse militaire begraafplaats geweest... bij het plaatsje La Cambre. Volgens Google liggen daar 21.000 mensen, Duitse soldaten... maar volgens mij is het een stuk minder. Volgens mij er was iets van 6.000, maar ik weet het niet. Was ons opviel, mijn zwager Pieter en mijn zoon Johan, die is 16... en mezelf, is dat vele gesneuvelde soldaten amper 18 jaar waren. Dat was de Duitse begraafplaats. Daarna gingen we naar het Amerikaanse begraafplaats... waar 9.400 militairen zijn begraven. Begraafplaatsen ligt bij Colvier-sur-Mer... voordat je naar de begraafplaats kon... en een bezoekerscentrum kon bekijken... vreemde was dat je gefouilleerd werd. Dat is typisch Amerikaans. De begraafplaats ligt net boven de Omaha Beach. Dus als je daar bent, kun je zo de Omaha Beach zien. Oké, de volgende song van Herman van Veen is Rozengeur.

deze dag. En de dinsdag wordt begraven. En de radio speelt Bach. De kinderen zijn onrustig.

Dat was Herman Verheen met Rozengeur. We zijn naar het plaatsje Ieper gegaan en hebben ook heel wat Eerste Wereldoorlog begraafplaatsen bezocht. Eerst kwamen we een Franse begraafplaats tegen. En de begraafplaats heet Saint-Charles de Porrèze. En er liggen ongeveer 3600 Franse militairen daar begraven. In Zonnebeke hebben we, dat ligt dichtbij Ieper, hebben we het Passchendaele Museum bezocht. Het is echt heel erg imposant. We bezochten ook Tynecot begraafplaats. Hier liggen 11.900 Commonwealth soldaten begraven, waaronder ook Nieuw-Zeelanders, Australiërs, Canadezen en Engelsen. Hier komt scherven van Joep van het Hek.

verd scherven. Leg mij maar uit hoe of het zit. De rijke heeft een mooie vrouw. Jan lul alleen een kunstgebit, terwijl hij toch wel iets meer wou. Vertel me maar, waar gaat het om? Gezondheid is het hoogste goed.

Ik weet niet, ik weet het niet. Ik ben de man die zo vaak lacht. Maar ik verberg mijn verdriet, ben niet zo vrolijk in de nacht. Dan dool ik in de waarheid rond. En die waarheid is zo groot. Met hem sloot ik nog geen verbond.

0: je wat, dan heb je pech. Ik heb alleen maar scherven.
1: Ja, dat was een lied van Joep van het Hek op zijn album Scherven. En in die album praat hij over de stokerij die hij en zijn broer hebben overgenomen van hun overleden ouders. Oké, nu even terug naar de begraafplaatsen. Ben naar begraafplaats Oud-Leusden geweest, waar mijn ouders zijn begraven. Ook mijn grootouders en tante en oom zijn daar ook begraven. Het is een hele bijzondere begraafplaats, maar helaas ligt het aan een zeer drukke weg. Ja, rest in peace, dat komt daar niet voor. Oké, het volgende, ook weer van Joep van het Hek, managementcursus. Even de waarschuwing, hij kan bonte taal gebruiken, dus discretie geadviseerd. Oké, hier komt Joep van het Hek met managementcursus.
2: Wij gaan iets nieuws doen. Ik zeg, oh, zegt iemand ook niet zomaar. Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, wij gaan op managementcursus. Ik zeg, goh, leuk. Ik moest er niet aan denken, maar goed, wij waren de enigen die nog niet op managementcursus waren geweest. En wij op managementcursus, dat was een cursus en die werd gehouden op de Veluwe. Nou, ten eerste, die cursus duur. Nou, voor u dan niet hier, maar voor mijn broer en mij was die heel erg duur. Het was een cursus die houden ze in zo'n hotel op de Veluwe. Dat zijn van die hotels, die lopen in de winter niet en in de zomer wel. En in de winter dan zijn die hotels leeg, dan worden ze volgeplemd met van die managementcursussen. En dit was een middenkader managementcursus. Nou, dat zijn de ergste. Dan kom je in zo'n zaaltje binnen en zitten 200 van die beetje boerenlullen met zo'n hondenkop. Een beetje van die uitgeneukte 40'ers, zou ik maar zeggen. Je weet wel, van die mannen. Van die mannen met zo'n gekleurd jasje en zo'n gekleurd overhemd, de ruiten das, zwarte broek, witte sokken, bruine schoenen. Dat soort mannen. En allemaal een beetje roos op de schouder. Dat soort mannen. Weet je, ga je skiën en zeggen ze nee, dat je denkt, nu kan je weg. Weet je, dat soort mannen. Het lawinetype noem ik ze wel. Nou, die. Ja, dat soort mannen, dat zat zo. En hij zat er zo te kijken. En mijn broer en ik ertussen en de cursus ging beginnen. En de deur ging open, er kwam een klein mannetje op met een brilletje. En die ging daar staan en zei, hé, hey, dan moest je positief denken. Geef jezelf een applausje. En jullie denken allemaal, ik ben een boerenlul met een hondenkop. Maar je bent geen boerenlul en je hebt geen hondenkop. En ik dacht, nou, daar wil ik nog wel eens fundamenteel over discussiëren. Maar goed, daar ging tekeer. Die gozer die ging echt zo verschrikkelijk tekeer dat ik op een gegeven moment dacht, ik hoop nooit dat hij succes in Duitsland krijgt. Weet je, dat heb je wel eens dat gevoel. Ja, maar zo erg was het echt. Maar hij had ook succes. Want ik zag allemaal boerenlullen met een hondenkop op een gegeven moment zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. En dat vind ik knap. Als je een boerenlul met een hondenkop kan zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. Ik vind het ook wel zielig, want ik denk, die komen vanavond thuis, ziet ze hun wijf iets aankomen en ik denk, godverdomme, heb je die boeren lopen die hondenkop in. Dus volgende keer moeten ze wel hun wijf mee naar die cursus nemen. Maar goed, nou. En het rare met die gozer was, hij had ook steeds één zo'n woord. En dat woord, dat weiger ik te herhalen, als u dat niet erg vindt. Maar ik kende het woord wel ergens van. Dus ik stak heel netjes mijn vinger op en zei, goh, hoe komt u toch aan dat woord nou? Hij had het van Dijkstra en hij werd nou goed. Ik kwam de volgende binnen, een van de hele lange lijst, een soort asperge. En die had gestudeerd. Ik denk, nou, rechter zeker. Nou, dat was ik zo. Maar had er niks mee gedaan. En die ging voor ons aan en zei, ja, weet je wat het is, managers? Weet je wat het is? Jullie worden allemaal verkeerd wakker, managers. Managers, jullie moeten gewoon met z'n allen anders wakker worden. Je moet wakker worden en denken, wauw, ik ben vrij. That is the new feeling. Wauw, ik ben vrij. Je wordt wakker, klap op de wekker en je denkt, wauw, ik ben vrij. Denk, ja, en dan moet je toch werken. Dat lijkt me helemaal niks. Nee. Ik word heel vaak wakker en ik denk, fuck, ik moet werken. En dan blijk ik vrij te zijn. Hm? Dat is veel leuker als ik eerlijk ben.

0: En weet je wat het is, managers? Wij zijn onderweg naar een nieuwe eeuw. Ik zei, wauw, vertel eens. Hij zei dat het wordt een nieuwe eeuw met een ander credo. En dat credo is niks moet, niks moet, niks moet. Dat is het nieuwe gevoel, de nieuwe eeuw. Niks moet. En nu gaan wij met z'n allen een haiku zingen. Nou, zij wist ook niet wat het was, dus ik gaf het even door. Japans kutgedichtje, nou, dat ging ze door de hele groep. En er kwam zo'n bord naar beneden en er stond zo'n tekst op over de zon en de maan en de sterren. En we waren allemaal druppeltjes en het leven was een oceaan. Je kent dat ooit, Bibio, geloof wel. En er kwam van die zweeftevenmuziek bij en die hele zaal ging staan. Althans, de mensen erin, anders was het wel erg raar. En er ging staan, op één na, op mij na. Ik bleef zitten, ik denk, zo er niet op. Ik ga toch niet meedoen aan de gekke haiku-ziekte, ik blijf mooi zitten. Ik zit toch in de kudde, dus afgemaakt word je toch, maar ik bepaal wel mijn eigen BSE-gehalte. Ik doe gewoon niet mee. Ik doe gewoon niet mee. Dus ik bleef als enige zitten. Komt hij naar voren, komt hij naar voren, zit hij tegen mij. Hallo, hallo. Zijn wij geblokkeerd? Tegen mij, hè? Dat wil ik er wel even bij. Tegen mij zijn wij geblokkeerd. Hij zegt, waarom zingen wij geen haiku? Ik zeg, nou, niks moet. Nou, en hij weg. Nou, maar nog niet klaar. Er kwam de volgende. Zo'n motivatiegoeroe, een van de wijf. Hoe moet ik het uitleggen? Zo'n zelfgebreide, zou ik maar zeggen. Weet je wel, je ziet ze en je denkt, oh god, hobbykeramiek. Elk dorp heeft er zo een, weet je, zo een. Dat je denkt, oh god, die heeft het hele weekend te schaam waar ze de makker mee. Weet je, zo een. Je weet wat ik bedoel, zo een. En die zag mij, als enige zitten. En zei, ha, een vrijwilliger. En daar heb ik dus ook een hekel aan. Door er meteen in het begin één uit te pikken. En daar een soort trucje of een grapje mee uit te halen. Weet je, dat zijn we niet. Nee, het zijn methodes en ik hou daar gewoon niet zo van. Het is te makkelijk, degene die dat doet. Het is te simpel. Maar goed, maar ik moest naar voren komen en ik moest gaan staan. En ze zei zo, manager, ik zie stress. Ik zie heel duidelijk stress. Dus ik omkijk, want dat wou ik ook wel eens zien. Nou, ik had nog nooit live stress gezien. Dus ik, ja. Ze zei, mag ik jou een vraag stellen? Ik zei, nou, dat doe je al. Ben jij jezelf bewust?
1: Ik zeg, ja, ik ben mezelf heel erg bewust. Helaas wel. Ik zeg, en jij? Ben jij jezelf bewust?
0: Ik ben mezelf van top tot teen bewust.
1: Ik zeg, dus je weet dat jij heel lelijk bent.
0: En zij dacht dat ik een grapje maakte. Ze zei, ik wil graag een bewustzijnsoefening met jou doen. Ik zeg, dat is goed. Zij doet nu een uur lang of je helemaal blind bent. Ik pakte er meteen weer op tieten. En dat vond ze niet leuk. Althans, dat zei ze. Nou, ik zou er in jouw geval maar een beetje van genieten. Hè? Zoveel blinden komt de mens niet tegen in zijn leven, hoor. En toen werd ik het zaaltje uitgesodemieterd. En toen was ik in één klap terug in mijn puberteit. En ik liep een beetje om dat hotel heen te darren. En ik keek eens bij een ander zaaltje naar binnen. En dan zag ik 9 notarissen die hun voornaam stonden te mimen. En dan keek ik bij een ander zaaltje naar binnen en er zaten 16 bankdirecteuren op een skippiebal. En dit laatste is door mij niet verzonnen. Ze zaten op een skippiebal. Dat is ook de reden dat ik nooit meer een bank in durf. Ik wil alleen nog maar pinnen. Ik ben altijd bang dat ik een keer aan die balie sta en dat opeens die deur van die chef open gaat. En ook al loopt die klootviool gewoon rechtop, dan ben ik toch de enige die hem... Omdat ik weet dat hij dat ooit een keer gedaan heeft. Ja, weet je wat ik doe? Ik ga terug naar het zaaltje. Ik ga mijn broer halen, we gaan naar huis en we lullen nog één keer over de fabriek en we moeten nokken met de boel. Ik kom het zaaltje binnen. Staat het hele zootje met zijn rug naar me toe. Alleen zij kijkt me aan, de goeroe. Ze zei zo, u bent er weer. Ik dacht, als ik nee zeg, rekent ze het ook goed, weet je? U heeft iets heel belangrijks gemist. Ik denk, moh. We hebben net een oefening gedaan, spreken in het openbaar. Kunt u dat?
1: Ik kan het wel proberen, ja.
0: Begint u maar. Ontspannen. Ontspannen. Ik zeg ontspannen. Ik zeg, ik weet niet eens waar ik het over moet hebben. Bent u met vakantie geweest?
1: Ja.
0: Vertel over de vakantie.
1: Nou, ik ben met vakantie geweest.

0: Dat was het?
1: Ja, ik ken die mensen verder niet. En, ik vind al heel veel informatie voor vreemden, als ik eerlijk ben.
0: Ik wil graag wat emotiedetails.
1: Pardon?
0: Emotiedetails? Verstaat u mij niet?
1: Zeer wel, maar ik wou het woord graag twee keer horen. Ik scrabbel veel. Nou, ik ben met vakantie geweest. Het was een hele andere vakantie dan andere vakanties. Want normaal ga ik met mijn hele gezin. Maar vlak voor de vakantie is mijn vrouw verliefd geworden op een van mijn twee allerbeste vrienden. Dus ik ben alleen met de kinderen geweest. Ik vond het heel moeilijk, vooral op de periferiek. Want toen moest ik en de borden en de weg in de gaten houden. Ik vond het ook heel moeilijk om alleen met de kinderen op een camping te zitten. Maar toen heb ik heel gauw contact gezocht met de buren.
0: Daar hoef je helemaal niet gescheiden voor te zijn.
1: Dit was ook een grapje. En die buren die hadden gelukkig een caravan. En het voordeel van mensen met een caravan is, die hebben ook een televisie. Daarom hebben ze ook namelijk een caravan. Want als je caravan hebt, kan je een televisie meenemen. Kan je met een tentje ook doen, maar dan ben je altijd een beetje zielig. Mensen met een televisie en een tentje is altijd een beetje zielig. Daarom nemen die mensen caravan en denken ze, ah, kunnen we lekker de televisie meenemen. En deze hadden zo'n echt camping-tv'tje. Zo'n zwart-wit camping-tv'tje met een hangertje van de stomerij als antenne. En samen met die Frans heb ik de hele vakantie, elke avond tot diep in de nacht, televisie zitten kijken. Hartstikke leuk. Op een gegeven moment zei ik, wel lijken wel getrouwd. Maar die bestond hij niet. En op een gegeven moment kwam mijn eigen stad in beeld, Amsterdam. Het was namelijk Eurotop. En toen kwamen Jean-Luc Dehaene en Helmoet Kool tegelijk in beeld. Op zo'n klein zwart-wit tv'tje. En daarachter langs schoot Erika Terpstra met zo'n hoed. Ik denk, oh jezus, die krijgt alle satellieten tegelijk binnen. En op dat moment zeiden die twee, wij worden één Europa. En van dat beeld schrok ik zo verschrikkelijk dat ik dacht, als Philips echt winst wil maken, moet ze morgen adverteren met deze foto. En zeggen, koop allemaal breedbeeld tv. En die heb ik zelf onmiddellijk gekocht. Een breedbeeld tv. Na de vakantie, daar ben ik nu heel blij mee, want ik heb die rij in Zaire er in één keer helemaal op. Terwijl mijn vrienden allemaal naar de buren moeten om te kijken waar ze heen gaan. En heel vaak in mijn dromen loop ik mee met die mensen. Loop ik mee met die mensen met dat pak op hun hoofd. En dan vraag ik aan die mensen, waarom hebben jullie allemaal dat pak op je hoofd? Dan zeggen die mensen, nou dat is ons enige bezit. Zeg ik, nou dan hoop ik dat wij nooit hoeven te vluchten. Want bij de gedachte krijg ik al een whiplash. En zo hou ik die stemming er dan in. En dan zeggen die mensen, maar waar komt u dan vandaan? Zeg ik, ik kom uit Nederland, vertel eens iets leuks over uw land. Ik zeg, nou als het bij ons gaat regenen tijdens het voetballen, dan doen wij in het stadion altijd even een dak dicht. Maar daar hebben jullie hier in Zaire geen last van, want bij jullie regent het bijna nooit. Een mazzelkonte, dus jullie kunnen met die 280 miljoen gekke dingen doen. Polonaise. En in diezelfde droom kwamen op dat moment 16 bankdirecteuren op een skippiebal voorbij. En die neger dacht, ik ben nu totaal bevangen door de honger. En de neger zei, wie zijn dat? Ik zei, dat zijn managers. En die zijn de weg kwijt. Die horen namelijk de skippie op de Veluwe. En daar is het niet gek. Het was doodstil in het zaaltje. De goeroe keek me aan en zei, meneer, waar heeft u het over? Ik zei, mevrouw, ik heb het nergens over. Maar ik dacht dat dat het thema van de dag was. Ik dacht trouwens überhaupt dat dat het thema van ons hele land was. Volgens mij gaat het namelijk in ons land al 25 jaar helemaal nergens meer over. Wij zijn de enige democratie die komend jaar de verkiezingen uit moet stellen, omdat het hele volk op tulpvakantie is. Dat is het enige probleem wat wij nog hebben. Het gaat zo goed dat we onze minister van Financiën de bijnaam Zalm hebben gegeven. Zeg ze, maar mag ik vragen wat de derde wereld daar dan mee te maken heeft? Ik zeg, mevrouw, de derde wereld heeft daar geen fuck mee te maken. En weet u waarom de derde wereld er geen fuck mee te maken heeft? Omdat dat voor ons het allergemakkelijkste antwoord is.
2: Ja, dat was Job over managementkeuzes. Dat is ook van de album Scherven. En zoals ik al zei, Joep en zijn broer hebben ruzie gekregen en besloten een managementcursus te doen. Om op die manier de zaak, de stokerij, weer te redden. Zo, ja, het is heel erg leuk. Maar oké, we zijn bijna bij het einde. Dus, wat ga ik eens zeggen? Oh ja, zo, dat was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en interessant vinden. Ik zal volgende keer zal ik wat meer over mijn vakantie vertellen. En tot besluit nog een...

Een nummer van Joep van het Hek, De Wereld Draait Door, van zijn album De Wereld Draait Door. Gaat ook even een, gaat ook over een begrafenis trouwens. Oké, de natte ballen, dit is Joep van het Hek, De Wereld Draait Door, it's a song.

De wereld draait door. De wereld draait door. Ik weet niet waarom, waartoe of waarvoor. Maar het is zo'n cliché dat ik iets te vaak hoor. Zo van de wereld, de wereld, de wereld draait door.

geen koor. Het lijkt op de preek van die oude pastoor. Zo van de wereld, de wereld, de wereld draait door. Ik wil heel even wat zeggen, dat als ik zo'n openingsnummer doe, dan merk ik terwijl ik het doe dat het eigenlijk nergens op slaat. Het is echt zo'n beginnummer. Het doek gaat open, u gaat allemaal zitten. Oh ja, we zijn begonnen. Dus het maakt niet zoveel uit wat je zingt, zou ik maar zeggen. We zitten allemaal te kijken. Oh, hij heeft 3 muzikanten. Oh, gezellig. Ach, hij wordt nou toch wel grijs. Weet je, nou dat. Sommige mensen zien mij voor het eerst live. Hij is een stuk kleiner dan op tv. En daarboven iedereen. Godverdomme, wordt die gozer kaal. Ja. En dat vind jij weer geen leuk grapje, hè? Nee. Ja. En, ik bedoel, zo'n beginnummer, het slaat helemaal nergens op. Dus wat ik nou doe, ik zal het even afzingen. Het gaat toch nergens over, dus je hoeft niet te luisteren. Onderhand kan je een beetje aan me snuffelen. Gaan we daarna echt beginnen, ja? Nou, geniet ervan. Ik ben zo terug. Oké, jongens, komt-ie. De reden.